0: maar het zon.
1: Dan komt dat dan aan. Jeder pakt met aan. Zo kort als je maar kan. Dat zijn die.
2: Düsse Petersens. 12. Folge. Im Dreieck.